0: het speciaal onderwijs en pindakaas forever. Dus cabaret door Jeroen Woe, Floris van Delft, Thijs van Domburg, Leo Alkema en Hanneke Rent. Verder nog een column van Minder Adriaans. En dan veel meer muziek en zang en dans en seks en drugs en rock'n'roll. En La Pegatina in
1: Spijkers met Koppen.
2: ¿Te acuerdas del concierto que hicimos en Alaska?
3: Sí, pero qué frío, ¿no?
2: ¿Y el de Kazajistán?
3: Sí, pero me gustó más el de Samarcanda.
2: ¿Saber qué?